0: Trollsig a glór show the wee o. Clor an a glishmuth PC similar cancer, or in a quiz go into wee o, er a glór in chum wee o, lishin grilter Sean O'Hilly nach maran. Vienna fud na tira tra, a grilter agus a maile hord kiol, Kieran MacMahona nach maran. Sheerinne an a skilt f kiol, skill acla sim lian ní dignach a trí. Stop sé seach ag studio bhí ag réidir na gaaltachta agus an nahara agus ar bhealach go hacail leis an scoil saora oscailt an bliain sin. Rinse a chud cíimní cín le Sean O'Hilly ina bliant a chaise ag taifa de ceoltairí agus fanadóirí a gunda bhí ó.
1: Nur wie te kant is in het veel aan een wikke kopje dat nog om nur wie me gal me heen zie veel aan een wikke in je vlak hele via on die lusse kan kind leen kriegen schacht nu hard marschen
2: ja
1: als wie in jaar die die aan een wasje
2: zien te hebben alle veel aan een wikke spraal maar te zijn ja kreeg al gal
1: oh wel die moet dan zo oh wil wie vlak hele schuld voor drie laag die lusse hem kind weer de dag moet heen ja
2: ik
1: is kapot lang maar Be on time, Mary.
2: Ta Kjol in that we all, Kjol Lodger, that era tradition to Tivishan Chira, tradition Kjol.
1: Go horrid, Chinner Emil Kundeligi, and Tivishan Chira, I was holometric, a your article in your be my brand new on the signpost for their
2: chance,
1: Kurshe Kjol Tori, given them, Carry Castle, the dispersion there.
2: Sure.
1: Ach, Lord, to her. Wio kwig wile. Wel, die Romeen zijn om taanse, nacht ook wile.
2: Dat die mij ook niet echt gerolig hier.
1: Ach, is kassel gerol, geljore schul en taanse heen, kwig wile blinnig, en nacht wie mij aan schoen. Het is de kwekerdi. En nie ik vlak je alle waar, nacht schier in Joris, ik zeg, bijle wat is, ik is Port Clay. Fordo, Fallen War, and the Shack of Hackle. We may arm a few civilian mille, mille naked carrack of hocked.
2: A rogue.
1: Porta Cloy.
2: Can't a fear all in a Porta Cloy, I know.
1: Oh, Chevy, she's a hauling and Thompson. I was tall, Goldie.
2: Porta Cloy, while near more on that, well, as you near the Glanor or no, any area not to him or shin. Wayless legia. Porta Chloe, Carohai, Kilagalagan, Shira Balash, and Tashanjas. Achta, Shira Fena Gonig will, Nahwil and Maidshin, Gahradishan Kyol, and Eris Ashtakalor, Tasha Jakur Kyoltari.
1: Tatu Kal Tanisher,
2: Eris,
1: Italeria, Gus,
2: Ta,
1: Pabria, Ta. Spoil, Bezos Nahwil, like we

Daarmacht dan nog een winnaar gaat jachten in de lichtingskilstjoni sports. Dat je gewoon met zegelje in een scheech ik haar gelag is, je naam verdraagt je een glaar kosher kjol, agus artsen gewoon